0: van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: 4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ein Tag wie Gold, dat is een nummer van de Duitse Max Rabe en zijn ensemble, het Palastorchester. Het dient als lied voor de Duitse televisieserie Babylon Berlin, waarvan komende maand het vijfde en laatste seizoen wordt gelanceerd. Het nummer vangt de levendige sfeer van de jaren 1920 en 30 en weerspiegelt thema's als vreugde, feest en de vergankelijkheid van het leven. Het bevat regels die een gevoel van opwinding en nostalgie oproepen, typerend voor de muziekstijl van die tijd. Tussen de twee wereldoorlogen is dat dus in Duitsland. Max Rabe en zijn orkest staan bekend om hun optredens waarin ze klassieke cabaret- en jazz-invloeden combineren. En hun werk heeft bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor de muziek van de gouden tijd, gouden jaren 20 in Duitsland. En ik heb wel eens eerder van deze man wat gedraaid. En hij heeft van die klassieke klanken in zijn stem. En hij kleedt zich ook zeer klassiek. En hij drukt zich ook heel erg ouderwets uit als hij verbindende teksten spreekt. Maar kennelijk wel met een hele humoristische ondertoon. Het orkest trekt rond en is dus heel beroemd. Goed. Vorige keer behandelde in Link Henk Gieling diverse jaren en perioden. En hij sloot toen af met een nummer van Long Tall Ernie en The Shakers, getiteld The Golden Years of Rock'n'Roll. En vandaar dat ik me vandaag in Link op deze 29 augustus 2026 richt op goud. Want goud, in het Latijn aurum, dat is een scheikundig element. Het wordt in de scheikunde getypeerd als een geel metalliek overgangsmetaal. Mag je meteen weer vergeten. Het is al sinds de stroomculturen in het nabije oosten van 3500 tot 800 voor Christus zeer gewaardeerd. En het kan aan de lucht niet oxideren, zeg maar roesten. En daarom wordt goud soms de koning der metalen genoemd. Goud behoort tot de edelmetalen en is een zeer zwaar en zacht metaal, net iets harder dan zink. Voordat het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om het harder te maken, maar ook om de kleur te beïnvloeden. En het massagehalte van goud in sieraden wordt gemeten in karaat. Zuiver goud is 24 karaat, maar veel voorkomende zuiverheidsgraden in Nederland zijn 14 karaat, dat is 58% goud, 18 karaat, 75% goud en 22 karaat, dat is bijna 92% goud. Tot zover over goud. We gaan dus het vandaag helemaal hebben in deze aflevering van Link over goud. En we beginnen met Leanne Charlotte Barnes. Ze werd geboren in 1989 en is bekend als Leanne LaHavis. Zij is een Britse singer-songwriter en haar carrière begon nadat ze werd voorgesteld aan verschillende muzikanten voor wie ze achtergrondzang verzorgde. LaHavis werd geboren en groeide op in Londen als dochter van een Griekse vader en een Jamaicaanse moeder. Ze bracht het grootste deel van haar jeugd door bij haar grootouders nadat haar ouders uit elkaar gingen. Haar debuutalbum uit 2012 werd positief ontvangen door critici en ze heeft sindsdien nog twee studioalbums uitgebracht, waaronder Blood in 2015. En daarvan hoor je nu Green and Gold, met in het refrein deze tekst: ik zie een leven zich ontvouwen, dromend van groen en goud, net als de oude steen. En met die oude steen wordt mogelijk verwezen naar haar Griekse afkomst. Leanne LaHavis. Hoop ik dan. Dan denk je, ik zet het aan, maar dan start hij niet. Ja, dat kan gebeuren. Want de player is er niet. Ja, dan moet het even op een andere manier. Leanne LaHavis met Green and Gold.

0: Leanne LaHavas, na een kleine valse start, dan toch Green and Gold uit 2015 van het album Blood. Goud wordt gewonnen uit aardlagen en een gold rush of goudjacht is een grootschalige stormachtige migratie van mensen met naar recent ontdekte goudvelden. Vanaf de 17e tot de 20e eeuw ontstonden tientallen gold rushes. Landen die er het vaakst mee te maken kregen zijn Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1896 wordt goud gevonden in de regio Klondike in Yukon, dat is in Canada. Toen in 1897 mijnwerkers met hun goud in Seattle aankwamen, brak een goudkoorts uit die leidde tot een grote gold rush. De goudvoorraad was snel uitgeput en toen in 1899 in Alaska goud werd gevonden, vertrokken de goudzoekers daarheen. De Gold Rush van Klondike was een inspiratiebron voor Charlie Chaplin bij het maken van de film The Gold Rush. En het speelt een rol in de voorlaatste musical van Stephen Sondheim, Roadshow. Eerdere titels daarvan waren Bounce, Wise Guys en Gold. Het verhaal vertelt het verhaal van de avonturen van architect en bon vivant Edison Meisner en zijn broer, de auteur van The Color Purple, Wilson Meisner, door Amerika van het begin van de 20e eeuw tijdens de Klondike goudkoorts tot de vastgoedhoos in Florida in de jaren 20. De musical neemt aanzienlijke vrijheden met de feiten over het leven van de twee broers. Maar goed, je hoort in ieder geval nu een deel van de castopname uit 2009 met het nummer Gold uit de musical Roadshow.
1: Gold, yeah, bet your little titty boys.
2: Gold,
1: gold, nuggets this thick.
2: Gold, gold,
1: go to Dawson City boys. It isn't very pretty, but it's get rich quick. Found me a mother lode, weren't no trick. Find another load, digging any mountain, panning any creek. Grab yourself a bucket and a shovel and a pick, and with a little bit of luck, read you
2: get rich quick.
3: Gold rush in the Yukon.
4: Richest strikes in Sutter's Mill.
5: Boy, oh boy, if Papa was alive.
3: He isn't.
4: Let's go.
5: Where?
4: To Alaska?
3: Haven't you?

Ja, muziek van Tonnie Eijk, die eerder dit jaar overleed. En hij was de vaste componist van Van Cote en de Bie. Je hoorde van Gouden Doden, oftewel de nagelaten tapes van Jacobsen van S. En dat is een 12-inch single van Cote en Bie uit 1981. En F. Jacobsen en Tetje van S, dat waren twee typetjes van het duo Van Cote en de Bie. Jacobsen werd gespeeld door Kees van Cote en van S door Wim de Bie. En ze waren twee Hagenezen met een sterk Haags accent. De beide heren staan bekend als de Vrije Jongens. En term die door hen zelf is geïntroduceerd. Het neologisme van Cote en Bie is in de Nederlandse taal een gevleugelde uitdrukking geworden die vaak wordt geassocieerd met zwartwerkers en obscure activiteiten in de sfeer of met het air van oplichting, sluw voordeel en kleine criminaliteit. Jacobsen is de leperik van het duo, hoewel hij er soms met ingewikkelde woorden en buitenlandse namen ook aardig op los knoeit. Hij was te herkennen aan zijn iets wat gangsterachtige uitstraling. En Tetje van S is minder slim dan Jacobsen. Hij is vooral een goede gesul die zich vaak genoeg al dan niet door Jacobsen zelf laat tillen. Hun eerste optreden als duo bij Van Cote en de Bie verscheen in 1979 op de televisie. De heren kwamen op het idee de politiek in te gaan met de tegenpartij. Een geënsceneerde schietpartij was vervolgens voor Van Cote en de Bie een protest omdat hun parodie echte trekken dreigde aan te nemen. Veel echt bestaande extreemrechtse verklaarden namelijk openlijk het volstrekt eens te zijn met de fictieve tegenpartij en het een geweldige partij te vinden. De tegenpartij sloeg aan bij een deel van het kiezerspubliek en stond zelfs op enkele zetels in de peilingen voorafgaande aan de verkiezingen in 1981. Terwijl het juist de bedoeling van Cote en Bie was om het bedenkelijke karakter van dergelijke partijen aan de kaak te stellen. Achteraf hadden Van Cote en de Bie wel spijt van de geënsceneerde schietpartij en het afvoeren van beide typetjes, omdat Jacobsen van S erg leuk waren om te spelen. Kort na hun, tussen aanhalingstekens, dood verscheen dus in 1981 de 45 toeren maxi-single Gouden Doden, de nagelaten tapes van Jacobsen van S, waarop te horen was hoe Jacobsen en van S van plan waren na de verkiezingen te werk te gaan. En dit was dus de populaire partijpotpourri met al die liedjes die ook wel in de tv-programma's voorbij kwamen. Heel wat anders nu. Emily Loiseau. Dat is een Frans-Britse singer-songwriter geboren in Frankrijk in 1975. En ze is de kleindochter van de Engelse actrice Peggy Ashcroft. Emily begon op 5-jarige leeftijd met piano spelen en na jarenlang klassieke muziek te hebben gestudeerd volgde ze 3 jaar theaterlessen. Nadat ze zelf een cd met 6 nummers had geproduceerd getiteld La Folie en Tête, werd haar eerste album L'autre bout du monde in februari 2006 uitgebracht. En daarvan hoor je nu het poëtische De Gouden Eeuw, L'âge d'or dus, Emily Loiseau.

Dit was een opname uit de film Schindler's List met muziek gemaakt en gearrangeerd door de nu 94-jarige en nog steeds actieve John Williams. Jeruzalem van Goud, in het Hebreeuws Yerushalayim Shel Zahav, is een Israëlisch lied geschreven door Naomi Shemer. Vaak vergeleken met het Israëlische volkslied Havitka, drukte het oorspronkelijke lied het diepe verlangen uit van veel Joden om terug te keren naar de oude stad van Jeruzalem en de oostelijke wijken daarvan. Deze gebieden waren ontoegankelijk voor Joden na de Palestijnse oorlog van 1948, toen de stad werd verdeeld en Oost-Jeruzalem onder Jordaanse controle kwam. De melodie is grotendeels gebaseerd op een Baskisch wiegenlied die Shemer voor het eerst hoorde tijdens een bezoek van Paco Ibanez aan Israël in 1962. Hoewel Shemer spijt had van de gelijkenis, uitte Ibanez geen wrok en verklaarde hij blij te zijn dat de melodie aan iets anders had bijgedragen en het niet als plagiaat beschouwde. Shemer schreef Yerushalayim Shel Zahav voor het Israëlische Songfestival dat in 1967 in West-Jeruzalem werd gehouden. En de uitdrukking Jeruzalem van Goud verwijst naar een sieraad dat genoemd wordt in een bekende legende uit de Talmud. Repelsteeltje, dat is een klassiek sprookje dat onder meer is opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm. Een molenaar heeft een dochter op wie hij zo trots is dat hij over haar beweert dat ze alles kan, zelfs goud spinnen uit stro. Als de koning dit hoort, eist hij dat ze dit speciaal voor hem doet. Ze wordt opgesloten in een kamer met stro en krijgt één nacht de tijd. Faalt ze, dan zal ze worden gedood. In 1967 werd dit thema gebruikt in een miniatuurtje voor de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Tekst Annie Schmid, muziek Harry Banning en gezongen door de even legendarische Hetty Blok. Goud uit stro.

Goud uit stro door Hattie Blok, 1967. Fields of Gold, dat is een nummer geschreven en uitgevoerd door Sting. Het verscheen voor het eerst op zijn vierde studioalbum Ten Summoner's Tales uit 1993. Fields of Gold is een langzame popballade en de tekst gaat over de liefdesrelatie van de mannelijke figuur met zijn vrouwelijke geliefde. Sting beschreef het uitzicht vanuit zijn 16e eeuwse landhuis dat de belangrijkste inspiratiebron vormde voor het schrijven van Fields of Gold. Citaat: in Engeland is ons huis omgeven door gerstvelden en in de zomer is het fascinerend om de wind over het glinsterende oppervlak te zien waaien als golven op een gouden oceaan. Er is iets inherent sexy aan het schouwspel, iets oerouds, alsof de wind de liefde bedrijft met de gerst. Geliefden hebben hier vast beloftes gedaan, hun banden versterkt door de troostende cyclus van de seizoenen. Einde citaat. Ja, en in de kofferbak van vandaag, onze vaste rubriek, hoor je het origineel van Sting en een nog rustiger cover van de Britse zangeres van Georgische komaf, Katie Melua. Je hoort Fields of Gold.

0: Je luistert naar Link.
1: Het epos De Immigranten behoort tot het Zweedse culturele erfgoed. Het epische verhaal over een groep Zweden die rond 1850 noodgedwongen hun vaderland verlaat om hun heil aan de overkant van de oceaan te zoeken, beslaat maar liefst 2000 pagina's. De ABBA-mannen Benny Andersson en Björn Ulvaeus hebben dan ook lang geaarzeld om dit heilige Zweedse werk van Wilhelm Moberg tot een musical te bewerken. Ze hebben daarbij uiteindelijk de verhaallijn van de boeken gevolgd, maar hebben hun focus in tegenstelling tot het origineel op één karakter gelegd, dat van Christina. We volgen haar levenspad van haar eerste prille verliefdheid in Zweden tot haar sterfbed in Minnesota in Amerika. Naast Christina spelen drie personen een belangrijke rol in dit epos. Haar rechtschapen man Carl Oscar, zijn dromige broer Robert en de losbandige Ulrika. In Goud kan verworden tot zand hoor je Robert vertellen over zijn goudzoektocht in Californië. Dat ga je zo horen. In de New Yorkse Carnegie Hall werden in 2009 twee uitgeklede concertversies van de lange Zweedstalige musical uitgevoerd in het Engels. In 1995 was dat. Dat was het origineel uit 1995. De nadruk kwam in die concertuitvoering nog meer te liggen op waar het in deze voorstelling om gaat. De mooie muziek, dat is symfonische pop- en volksmuziek, en de prachtige liedteksten waarmee het aangrijpende verhaal van Christina wordt verteld. Je hoort nu in die New Yorkse Engelstalige uitvoering Kevin Oudekerk. En dan heet het nummer Gold Can Will Bleed to Sand veranderen in Gold Can Turn to Sand uit 2010.

omdat mijn hart begeerig was en bouwt. Ik ben met haar terstond erheen getrokken. Fortuna wenkte goud. Het was

ik kon niet wachten. Goed, goed. Ik zwoegde voort op schoenen half versleten, door zon verzengd, door het zoeken uitgeput. Conductor goud, de rampspoed was vergeten, en met mijn schatten snelde ik naar de hut. Maar ijselijk was

Ja, zo kwamen we toch nog weer even terug bij de goudkoorts in Amerika. Hier bezongen door Dr. Anders P. Hij nam in 1992 het fraaie album En Petit Comité op met het Amsterdams Philharmonisch Trio. En daar vind je naast allerlei groente- en fruitliederen dus ook onder meer het lied Goud. Dan nu Sabrina Stark, of Starke, geboren in 1979. Zij is een Nederlandse singer-songwriter van Surinaamse afkomst. En ze zingt sinds 2005 solo in de stijlen als jazz, reggae, folk en hip-hop. In 2008 bracht ze haar eerste album uit. Starke is geboren in Suriname en kwam met haar ouders naar Nederland toen ze 6 maanden oud was. Ze groeide op in achtereenvolgens Rotterdam en Dordrecht. Ze woont nu in Rotterdam en ze voelt zich echter ook verbonden met haar Surinaamse familie. Ze was jeugdwerker en volgde het conservatorium en noemt zichzelf singer-soulwriter. In 2019 moest Starke een tournee afzeggen. Ze maakte later bekend dat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na enkele jaren van behandelingen werd Starke schoon verklaard. Ze verwerkte haar ervaringen op haar 7e album Weather the Storm uit 2024. Maar van het album Outside the Box uit 2022 hoor je nu het liefdeslied Goldest Gold. Met onder andere de tekst Je bent kostbaarder dan het goudste goud.

aanstaand slot voor Jacqueline Govaert. Eerst nog even terug naar het vorige nummer van Sabrina Starke. Ik zei, het album Outside the Box komt uit 2022, maar dat was 2012. Goed, Jacqueline Govaert dus, hoorde je net. Ze is geboren in 1982, werd natuurlijk bekend als frontvrouw van de pop-rockband Cresip. En zoals meer muzikanten begon Govaert op de blokfluit. Ze wilde vervolgens viool spelen, maar dat vonden haar ouders geen goed idee. Die zeiden, ga piano leren, daar kun je bij zingen. En Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten van de Rock Academie in Tilburg. Op de middelbare school zat ze in de in 1997 opgerichte band Cresip. En in 2009 gaf de band zijn laatste concert. Hierna vervolgde Govaert haar solo-carrière. In 2014 kwam haar tweede soloplaat uit, Songs to Soothe. En daarvan hoorde je zojuist Glitter, Fame and Gold. En in 2019 kwamen de bandleden van Cresip weer samen. Ja, dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link op 29 augustus 2026. Mijn naam is Ruben Landman. We hebben nog één nummer in het kader van goud. En dat is Gold Dust van Tori Amos. Een aangrijpende en nostalgische reflectie op het verstrijken van de tijd, de vluchtigheid van momenten en de bitterzoete herinneringen die ons leven bepalen. Het nummer is rijk aan beeldspraak en terugkerende zinnen die verschillende thema's en emoties symboliseren. In de regels, we hielden goudstof in onze handen, staat de metafoor van goudstof voor de kostbaarheid van de momenten die we hebben beleefd. Deze momenten als goudstof zijn zeldzaam en waardevol, maar ze kunnen ons ook door de vingers glippen als we ze niet in het heden waarderen. En met dit juweel van Tori Amos komen we aan het eind van onze tocht per gouden koets door de populaire muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende link.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.

Welkom luisteraars bij deze uitzending van Mijn Dozijn. U kent de formule inmiddels wel. We hebben een studiogast en die heeft 12 platen meegenomen. In de studio momenteel Jarda Bouw. Hij is afkomstig uit Ede, geboren in Ederveen en woonde ook nog enige tijd in Lunteren. Maar hij is een echte Edenaar en samen met zijn vriendin hebben ze een mooi stekje gevonden in deze fantastische woonplaats. Hij is leerkracht van beroep in het basisonderwijs. En natuurlijk ook liefhebber van muziek. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Met zijn 28 jaar heeft hij al heel wat ervaringen opgedaan in diverse beroepen, zou je kunnen zeggen. Zo speelde hij ook als medewerker in de musical 4045 die momenteel loopt in het theater in Barneveld. 85 voorstellingen heeft hij meegemaakt. En dat is toch wel heel bijzonder. Daar gaan we vast nog wel even over praten in de loop van dit uurtje. Blijft u vooral luisteren. Ik zei het al, liefhebber van muziek, dat kan niet missen als je hier in Mijn Dozijn zit. Want krijgt die 12 platen maar eens bij elkaar. Hij houdt van de 80's, maar hij houdt ook van gitaarmuziek. En als je dat combineert, dan krijg je een hele mooie lijst vol nostalgie. Hoewel er ook wel muziek in zit die wat van recentere datum in zit. Dus vooral blijven luisteren, dan ga je het allemaal meemaken in dit komende uur. En we starten met de muziek van Jarda Bouw in de vorm van Doe Maar!

0: Dag Jarda.
1: Hallo.
0: Jij bent 28 jaar.
1: Jazeker.
0: En we hebben het over de 80's. Mm-hmm. Getuige dit nummer van Doe Maar, Pa, uit 1983.
1: Ja.
0: Dat is ver voordat jij ook nog maar geboren was.
1: Dat klopt zeker.
0: Ja. Wat heb jij dan met zo'n nummer als dit?
1: Nou, ik vond het een heel mooi, bijna een soort eerbetoon, omdat ik hier natuurlijk zit. Bedankt dat ik hier mag wezen vandaag deze ochtend. En ik ben opgegeven door mijn vader, dus ik vond het een heel mooi eerbetoon, ook aan hem. En Doe Maar is dan toch wel een band waar ik ook wel een beetje mee opgevoed ben.
0: In welk opzicht?
1: Mijn vader die was vroeger discjockey. Dus die ging in deze omgeving draaien met singeltjes en LP's. En dat was eigenlijk altijd wel een beetje hoe de sfeer thuis was.
0: Moet ik het dan zo voorstellen dat bij jullie in huis, overal in huis, LP's en singeltjes lagen van die zwarte grote schijven? voor de jongere luisteraars.
1: Zeker. vooral de singeltjes lagen wel een beetje verstopt. Als wij dan de schuurzolderen opkropen als klein mannetje. Of met mijn zus ook samen, met mijn zusje. En dan vonden we zo'n bruine kist stond op de zolder.
0: Ja.
1: En daar zaten rijen met singeltjes in. Ja, en dat was toch wel een beetje wat vond een beetje spannend. Hè? Wat gebeurt er dan?
0: Ja.
1: Wat zit hier nou in? Wat gebeurt er nou?
0: Ja, en gaf je vader ook tips van moet je dit eens horen, moet je dat eens horen, zoiets?
1: Ja, maar of we het daar altijd mee eens waren, dat is dan een tweede.
0: Je hebt er in ieder geval iets aan overgehouden, want dat gaan we zo meteen nog wel beluisteren. Er
1: Kijk,
0: zit wel degelijk ethisch muziek in,
1: mm-hmm.
0: Maar niet allemaal. Ik zei het al in de inleiding, er zit ook wat muziek in van meer recente datum.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld ook van twee Nederlandse vrouwen die mm-hmm. hun mannetjes staan.
1: Dat zeg je heel mooi.
0: Ja, zeker. Wende en Vrouwtje.
1: Mm-hmm.
0: Vertel.
1: Ik heb Wende en Vrouwtje op de lijst gezet. Met troostzoekers zometeen. En die tekst is gewoon heel scherp. Heel mooi bedacht. Kom maar. Als er iets is, zit je ergens mee, wees welkom. We zijn de troostzoekers. En Wende is natuurlijk met teksten heel goed, heel scherp, heel sterk. En Vrouwtje, die is een beetje de nieuwe generatie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze dan heel mooi op elkaar aansluiten daarin.
0: Ik vind dat ook. Ik heb het gehoord. Het is een mooi nummer wat mij betreft. Goede teksten. Het wordt gevolgd, want we draaien er twee achter elkaar nu,
1: mm-hmm.
0: door de groep Greta Van Fleet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar moet je ook iets over vertellen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Want we gaan eerst nu luisteren naar Wende en Vrouwtje. Hier zijn de troostzoekers.

0: De rookmachine mag weer uit, Ruben. Zo, we zitten hier echt in een rockstudio nu. Heerlijk, die muziek, hè?
1: Zeker, ja.
0: En die entourage die we er zo omheen hebben gebouwd, die zit er helemaal in. Dus het is een beetje alsof je op Pinkpop bent, zoiets. Greta Van Fleet. En als je nou afvraagt, wie was nou die zangeres? Ja, dan zitten we op een dwaalspoor, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die groep?
1: Het zijn een aantal hele jonge mannen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus we horen hier ook zeker een man zingen.
0: Ja, ja. Enorme stemmen.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk.
0: En wat hier ook wel wat in naar voren komt, is jouw liefde voor gitaarmuziek.
1: Zeker, ja. Nou ja. Ik vertelde net al, we waren bij een concert van hen. Ze hebben maar 10 nummers gespeeld op zo'n concert. Maar die nummers werden uitgetrokken met van allerlei gitaarriffjes. Dus ja. Ik was met mijn vader. Nou, het was fantastisch. Het was smullen.
0: Ja, jouw vader heeft wat dat betreft ook die liefde voor die gitaarmuziek?
1: Zeker, ja. Ja. Zeker. Ja, nee, vroeger, ik denk nu nog steeds hoor. Maar dat er gitaren bij hem aan de muur hangen. Dus daar keek ik als kind altijd met vol passie naar. Ja. Ja.
0: Jij kan ook gitaar spelen?
1: Zeker, ja. Met veel plezier. Ja.
0: Oké. Ja, dat kunnen we helaas niet laten horen, want je hebt hem niet bij je.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar we gaan het onthouden voor een volgende keer. Als je nog eens te gast bent in mijn dozijn. Gitaar meenemen, Jarda.
1: Gaan we doen.
0: De volgende 2 opnames van jouw lijst achter aan elkaar gaan we laten horen. Acta in de Munnik en daarna Don Henley. Eerst maar even over Acta in de Munnik. Komen we straks wel op Don Henley terug. Mm-hmm. Wat heb je daarmee?
1: Ik kom uit 97, dus dat is, zij begonnen toen. Ja, en met die muziek ben ik dan een beetje opgegroeid. Hè. Er werd rock aan de ene kant gedraaid thuis en een soort nederpop aan de andere kant. Denk inderdaad, Doe Maar die we net hebben gehad, maar nu, Acta in de Munnik. Daar ben ik ook al een beetje mee opgegroeid. En mm-hmm. Zeker met het nummer 3 keer vallen, is echt wel een beetje van, hij loopt door de stad fluitend. We zien het wel hoe het gaat zijn. Ik moet nog wel even 3 keer vallen voordat ik thuis ben, maar ja. Laat mij gewoon maar eens even lekker van die stad genieten. Ja. En dat vind ik wel een heel mooi beeld. Mooie metafoor, denk ik.
0: Ja, vind je het ook een beetje het onderscheidende van Acta in de Munnik? Dat ze met hun teksten heel veel kunnen?
1: Zeker, ja. Ja, en het is, ze gaan eigenlijk alle kanten op. En het gaat natuurlijk vooral over de liefde. Maar daar zitten ook een hele aantal mooie nummers tussen met zulke soort teksten.
0: Ja.
1: Gewoon lekker door die stad lopen. Maar denk aan Regen zonder stralen. Natuurlijk wel een heel mooi verhaal in zit. Ja. En zo wisselt dat een beetje af. Ja, en die stemmen, die vloeien dan gewoon een beetje om elkaar heen.
0: Nou, we laten het Ruben eens even laten horen. Ruben, zet hem maar op.

week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Don Henley, de stem van de Eagles eigenlijk, hè?
1: Zeker, één van de, ja.
0: En zo waren we weer terug in de jaren 80, 1984 om precies te zijn, met The Boys of Summer. En het is ook een beetje jouw zomergevoel als je dit nummer hoort, zei je mij.
1: Ja, zeker, dat klopt. Ja, dit nummer mag gewoon aan in de auto als je met open ramen in de zon rijdt. Ja, fantastisch. Heerlijk. Ja.
0: Hey, jij bent docent, leerkracht.
1: Zeker.
0: Heet het ook docent op basisonderwijs? Of moet je wat anders zeggen?
1: Het is meestal meester. Dat is passend voor de kinderen. Ja, ja.
0: Voor welke groepen?
1: Ik doe dit jaar groep 1-2. Dus de allerkleinste. Ik heb ook in groep 5 gestaan, ook in groep 8 gestaan. Ja, ik denk dat elke leeftijd wel zijn charmes heeft.
0: Heb je voorkeur in? Of zeg je wat je zegt, elke leeftijd heeft wel zijn charme. Dus dat maakt me niet zoveel uit.
1: Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, ik vind groep 1, 2, die kinderen zijn zo enthousiast en zo fantasierijk. Ja, ik vind dat heerlijk. En als ik daar dan even mee mag lopen in die ontwikkeling, dat vind ik fantastisch.
0: Dat is heel verantwoordelijk ook, hè? Zeker met de jongere leeftijden. Want ja, je wordt daar wel gevormd, hè?
1: Zeker. Nou ja, ze komen heel... Nou ja, klein wil ik niet zeggen. Hè? Elk kind is op zijn eigen manier groot. Mm-hmm. Maar ze komen op 4-jarige leeftijd binnen met papa of mama, opa en oma. Van, ga maar naar die meneer of mevrouw toe die je niet kent. Ja. Naar die 30 paar ogen die je ook niet kent. Ja, en hoe mooi is het dan om te zeggen van, maar je mag in vertrouwen hier komen ontwikkelen en groeien. Ja, en als ik daar dan nogmaals een stukje mag meedoen, dan heel graag.
0: Ja, heeft het ook invloed op jouw eigen levenshouding? Hoe jij met de kinderen om moet gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is, wat ik net zei, denk ik, vat het ook wel een beetje samen. Het is heel belangrijk dat we kinderen gewoon nog steeds hun eigen waarde laten. En niet dat het is een kleiner kind. Hè, maar elk kind kan ook daarin groeien. En zeker, op zijn eigen manier groot zijn. Ja. En als een kind dan binnenkomt, zeg ik ook altijd, grote kleine vriend, wat fijn dat je er weer bent. Hè, om die manier gewoon een beetje daar speels een stukje ontwikkeling mee te geven.
0: Ja, lijkt me wat dat betreft een fantastisch beroep.
1: Zeker.
0: En maar hopen dat de kinderen natuurlijk ook nog een beetje muzikaal zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan zouden ze ook later kunnen genieten van die mooie muziek bijvoorbeeld van Foreigner.
1: Zeker.
0: Ja, want daar gaan we nu naar luisteren.
1: Kijk eens aan. Met veel plezier.
0: En welk nummer gaan we laten horen?
1: We gaan naar Jukebox Hero.
0: Jukebox Hero. En daarna Bryan Adams en Tina Turner. 2 voor de prijs van 1. MUZIEK

0: That's all. Nou, het is heel wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Twee grootheden bij elkaar. Bryan Adams en de helaas veel te vroeg overleden Tina Turner. En mm-hmm. It's Only Love. Ook weer uit de 80's, 1984. Het is toch wel een periode waar je veel mee hebt, volgens mij.
1: Ja, zeker. Nou ja, het, waar ik een beetje ook de lijst natuurlijk op gebaseerd heb, is nou, allereerst goede muziek en goede teksten. Mm-hmm. Maar waar we het net ook over hadden, vooral de gitaarriffjes.
0: Ja.
1: En nou ja, dit nummer heb ik ook wel een beetje gekozen, zodat ik een beetje kon smokkelen met twee artiesten. Ja. Met Bryan Adams en Tina Turner.
0: Ja, wat je bij Don Henley niet hebt gedaan, dat je de hele Eagles nam.
1: Zeker.
0: Dacht je nu van, ja, ik moet er toch een beetje inhalen.
1: Ja.
0: Hey, luister eens. Jij zei ook dat je hebt meegedaan aan de musical die nu in Barneveld speelt. 40-45. 85 voorstellingen heb je daaraan meegedaan. Wat deed je daar precies?
1: Ik zat daar in de figuratie. Nou ja, ik speelde eigenlijk van allerlei rollen door de hele musical heen. Van verzetsman tot iemand in de verkeerde kant, zeg maar. Ja. Tot burger in het dagelijks leven.
0: Want even misschien nog uitleggen voor die mensen die het helemaal niet weten. Waar gaat het een beetje over?
1: 40-45, de musical gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er zijn twee broers. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonen. En de ene kiest de kant van de Duitsers. En de andere gaat in het verzet. En hoe dat afloopt en hoe dat eruit ziet, dan ga zelf kijken.
0: Dan moet je kijken. Ja, we kunnen niet te veel verklappen.
1: Nee, maar het was fantastisch om op deze manier ook dit verhaal te blijven vertellen. Ja. En daar onderdeel van te zijn is heel gaaf.
0: En hoe komt nou een willekeurige leerkracht uit Ede bij deze musical terecht?
1: Tijdens de PABO heb ik trainingsacteur gedaan. Dus daar de opleiding voor gedaan. Hè, met verschillende opleidingen daar oefenen met studenten. Hè, denk aan oudergesprekken oefenen. Hè, dat je een ouder speelt. Hoe zit dat dan? En ik vind het heel leuk om daarin een rol te spelen. En toen ging ik eigenlijk kijken voor tickets voor deze musical. En toen stond er dat ze nog mensen zochten. Dus toen heb ik me aangemeld. En toen dacht ik, ja, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo is het
1: en
0: gekomen.
1: Zo, ja,
0: zo is het gekomen. Heel mooi. En dat voordeel heb je dan dat je de musical van binnen en van buiten kent.
1: Zeker.
0: En hem uiteraard iedereen aan kan bevelen om te gaan zien.
1: Ja.
0: Ook een aanbeveling is waard om eens te luisteren naar Whitesnake misschien.
1: Ja, nou laten we dat doen zometeen dan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Here I Go Again is het nummer dat je hebt uitgekozen. Ook weer uit de 80's. Mm-hmm. En dat laten we opvolgen door niks minder dan Fleetwood Mac. Maar daarover later meer. Whitesnake.

0: Fleetwood Mac, of eigenlijk moet je zeggen Stevie Nicks, want die heeft hier toch wel de hoofdrol, hè? Silver Springs.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee waren we in de 70s.
1: Zeker.
0: En ook weer op vinyl thuis, zeker.
1: Ook weer op vinyl thuis, ja. Zeker waar.
0: Zonder tikjes.
1: Of zonder tikjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je dan zo'n LP hebt waar dan tikjes in zitten? Ja, zonde of juist niet? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik heb wel een aantal albums en zeker wat nummers waar ik een tikje hoor. Ook een overslag. En dan dus grappig, want dan ken je het nummer heel goed. Hè? Bijvoorbeeld van Spotify.
0: Ja.
1: En dan hoor je opeens een overslag erin. Dan denk je, hey, dat
0: hoort
1: is, dat is anders.
0: Ja,
1: ja, en het gekraak of het geruis. Ja. De ruis, ja, dat vind ik dan wel een beetje bij vinyl passen.
0: Ja, dus ja. Dat doet je eigenlijk wel wat. Van, nou ja, dat is wel een beleving dan.
1: Zeker, ja.
0: Een beleving die je dan met cd's niet hebt. Want als het stil is, is het stil.
1: En dan is het zeker stil.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, mooi. Dat was hem dus, Fleetwood Mac, Silver Springs. En daarmee waren we in de 70s beland. Maar we gaan weer een stap maken naar het jaartal van nu, 2026.
1: Dat is zeker waar.
0: Waarmee doen we dat?
1: En dat doen we met Nothing But Thieves. Een band uit Engeland. Mm-hmm. En nou ja, een heel aantal jaar zijn ze al aan het klussen met de weg. Aan de weg, om zo maar te zeggen. Niet aan de weg, maar... eigenlijk begonnen als een heel klein bandje en steeds groter aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben nu een aantal, ik denk 4 albums nu staan.
0: Ja.
1: En dit is het nummer Evolution.
0: Evolution. Denk je dat het ook tekenend is voor hun weg die ze opgaan, Evolution?
1: Ja, dat denk ik wel. Zij pakken altijd een maatschappelijk onderwerp. Dus het gaat over Dead Club City was hun vorige album. Moral Panic. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld? En nu zijn we eigenlijk, zeggen ze zelf ook, over die grens heen. En nu zitten we eigenlijk een soort in Evolution. Hoe ontwikkelen we elkaar nou eigenlijk?
0: Er is nog geen heel album uit waar dit nummer op staat. Het is nog even een singeltje.
1: Ja.
0: Maar dat neemt niet weg dat wij wel in blijde verwachting zijn van het hele album natuurlijk.
1: Dat klopt zeker.
0: En

0: Ja, het licht mag nog ietsje meer op, Ruben. Het was donker, maar dat is wel de sfeer dan, hè? Kaarsje erbij aan en lekker even met Bruce in de weer.
1: Zeker
0: Dancing
1: waar.
0: In the Dark, 1985 van het album Born in the USA. Zegt dat album jou wat?
1: Ja, nou ja, ik heb hem in de kast staan. Dus het is bijna een soort iconisch. Dat was ook wel een van de LP's die wij thuis echt wel vooraan in het rijtje hadden staan, geloof ik.
0: Maar wat ik zelf met Bruce heb, is de energie die hij uitstraalt.
1: Zeker. Ja, ook op het podium, als je hem live ziet, dan... we hadden het er net even over, bijna onvermoeibaar.
0: Ja, hij geeft zich helemaal voor zijn publiek. Fantastische man en ook goede teksten.
1: Zeker waar.
0: Want als we het over de tekst hebben, dan pikken we er toch even uit.
1: Ja.
0: You can't start a fire without a spark.
1: Zeker waar.
0: Dat zou jij als een motto kunnen hebben.
1: Dat is zeker wel een motto die ik graag meedraag.
0: Want leg dat eens uit.
1: Nou, ik vind dat hoe klein het ook begint, hoe groot het ook kan zijn. En dat vind ik ook wel een beetje bij het onderwijs passen. Mm-hmm. Hoe klein ze binnenkomen, je moet wel een beetje aanwakkeren tot het iets groters wordt of dat het vuur wordt.
0: Mooi motto.
1: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar jouw laatste opname, Pink Floyd, Wish You Were Here. Kan je in 5 seconden zeggen wat het jou doet?
1: Fantastisch kippenfilm.
0: Oké, okay. Meer hoef je er niet over kwijt.
1: Zeker waar.
0: Bedankt dat je er was. Hier is Pink Floyd, Wish You Were Here, jouw laatste plaat.
2: Yes, and neither would you, Derek, the star nonsense.
3: Yes, yes.
2: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom, lieve luisteraars, bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 234 alweer. Harry is met welverdiende vakantie en dan nemen Marcel en ik het even over. Volgende week Marcel en vanavond een aflevering met twee presentatoren en programma-samenstellers. Gast is mijn waarde collega Bas Overgouw. En ik ben Peter Overstad en ik zal ook de knoppen en de schuiven verzorgen. Over straks meer. Bas, zullen we gaan beginnen?
1: Kan niet wachten.

0: Level 42 met fenomenaal bassist en zanger Mark King van het album True Colors uit 84. Funky jazz in popmuziek. Lekker. Goedenavond Bas. Welkom bij Appassionata, een programma over passie van mensen en muziek. Wie is Bas en waar kom je vandaan?
1: Dankjewel Peter. Ik ben Bas, collega van Peter. Wij slijten onze dagen op hetzelfde kantoor. Met veel plezier. Ik kom uit Wageningen. Ben 31 jaar oud. En geniet nog wel meer dan Peter van muziek? Of...
0: En je speelt drums?
1: Ik speel drums, klopt. Ja. En nog even in een band, coverband. Mijn laatste maanden zijn aangebroken, want ik mag prioriteiten gaan stellen in het leven. Maar de komende weekjes speel ik nog veel plezier verschillende optredens.
0: En nog een eindconcert. Maar weet je daar de datum al van?
1: Nee, nog niet. Ah, dat moeten weten. Ja. Dat is goed geweest. Ja,
0: ja. Ja, dat is een goede promo geweest.
1: Goede promo.
0: Ja.
1: Mag ik noemen waar het gaat zijn?
0: Of maak ja, mag, natuurlijk mag ja. je dat noemen. Ja hoor.
1: Café de Dokter in Wageningen.
0: Kijk.
1: Een vrijdag in januari.
0: Oh, dat niet is nog even ver uitgeschoven. Ja. Dan kunnen we nog wel even verzorgen dat we daar zijn. Doe het niet op woensdag, want dan staan we waarschijnlijk hier te draaien. Ja. Want de afgelopen keren heb je wel op woensdag volgens mij moeten spelen. Ik hier.
1: Klopt. Ja, ja. Ja, dat weet ik ze ook. Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, we hebben vanavond beide muziek uitgezocht. En die gaan we lekker door elkaar draaien. En ik heb de opening van de eerste uur. Maar nou komt het eerste koppeltje van jouw playlist. Zeg het maar.
1: Ja, ik mag beginnen met een knaller van Mano Jao. Dance with Somebody.
0: Kijk, en dat die zetten we nou in. Want er zit een klein soortje
1: ademhalen,
0: in.
1: Ja, focus.
0: Komt-ie aan.

0: Heerlijke plaat van Toto. Soort Afrika, maar dan steroids. Door die steel drum solo. Heerlijk.
1: Ja. Hartstikke idee. We draaien nog even door. Even. Was jij klaar met je afkondiging, Bas?
0: Ja, Peter, hij is
1: lekker
0: voor jou.
1: Blauwe, ja. Lekker kort. Ik dacht vroeger dat Talking Heads Brits was, maar die zijn toch echt Amerikaans? En het album Little Creatures verkocht wel veel beter in Europa dan in het thuisland. Frontman David Byrne schreef het volgende nummer in 85 en hij doet het nog steeds. Ik wil er nog wel eens een keer naartoe. Mijn nichtje is er een paar keer naartoe geweest. She Was van Talking Heads.

0: Ja, ik was enorm onder de indruk van Bruno Mars na zijn eerste album in 2010. Doo-wops en Hooligans. Deze was van Unorthodox Jukebox. Ik spreek het goed uit, Bas.
1: Ja, dat je.
0: Van 2 jaar later, Gorilla. We hebben weer een koppeltje voor jou.
1: Ja, volgende nummer. 2008. Jason Mraz. Niet al te goed luisteren naar de lyrics, Peter. Want de titel klinkt misschien liefelijk. Maar als je goed gaat luisteren naar wat hij zingt, dan is het eigenlijk best wel een stout liedje geworden.
0: Okay.
1: Butterfly.
0: Butterfly.

0: Linkin Park, Numb, gezongen door Chester Bennington. En helaas heeft hij de rest van de wereld zonder hem moeten laten in 2017. En in 2024 is Emily Armstrong zijn waardige vervanger.
1: Ja, zangeres.
0: Prachtige platen gemaakt. De tour is net afgelopen. Deze zomer zijn ze op pad geweest. En ik hoop dat ze nog een keertje naar Nederland gaan komen.
1: Ja, ik denk dat ze populair genoeg zijn hier.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga daar naartoe.
2: Alright.
0: Ik ga met je mee.
1: Yes. Hey, we hebben een lange hete zomer gehad. En het zinderende zomerzweet van de dag en avond en 's nachts niet lekker slapen. Dat komt in dit nummer heel duidelijk naar voren. Robbie Robertson van zijn debuut solo album uit 87 met dezelfde naam. Hij kwam uit de band The Band. De band die ook de band zou moeten zijn. Somewhere Down the Crazy River uit 87.

0: Ja, onmiskenbaar voor mij in ieder geval het beste unplugged album van de hele serie. Deze van Eric Clapton uit 92. Jimmy Cox die schreef Nobody Knows When You're Down and Out in 23. Lekker oude blues. Ik moest een blues nummer draaien. Dat zit een beetje in mijn genen. En jij hebt ook een paar mooie koppeltjes. En ook wat oudjes.
1: Ja, ik heb met mijn coverbandje een strijd gaande. Hoe bepaal je welk liedje je speelt als coverband? Dat is vechten met elkaar. Ik heb al jaren gestreden voor Three Little Birds, Bob Marley. Het is me nooit gelukt, maar nu ik bij jou radio mag maken, mag ik hem wel
0: laten
1: horen aan de mensen.
0: Ja, ik ga er zo ook nog wat over zeggen, want ik vind het geweldig. Maar zullen we hem draaien?
1: Graag.

0: Oh, swingend reggae mantra. Jamaican van Yugel en Solto. Eigenlijk is deze plaat al 50 jaar in de maak. Begonnen in 1973 met Ansel Collins. Stellag 17. Jij kende het.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
0: Ansel Collins. Die werd gecoverd of gesampled door Sister Nancy. Met het nummer Bam Bam. Dat kon je ook horen.
1: Ja, maar dat heb ik niet zo meegekregen in 82.
0: Nee. En dat Bam Bam is dan weer gebruikt door Yugel en Solto. En zo zijn we tot dit swingende nummer gekomen.
1: Yeah.
0: Heerlijk.
1: Ja, nou in ieder geval dank voor Three Little Birds, Bas. Want dat zong ik lang geleden voor mijn drie dochters. En mooi. Dit is niet de goeie. Ik zie niet de goeie. Ik zet eens eventjes deze even uit. Want de bedoeling is dat ik Master Blaster zou gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik alsnog even doen. Dus kijk, beter. Zo moesten we beginnen.
0: Dat kan je gewoon.
1: Lekker foutje.
0: Yeah.
1: Maar dit is ook ik voor mijn dochters. En het is een mooie aansluiting met reggae. Een volgende eerbetoon aan Bob Marley door Stevie Wonder. Bob zat in het voorprogramma van Stevie in eind jaren 70. En dit nummer speelden ze samen bij de overgang van vooract en hoofdact. Master Blaster met jamming tussen haakjes uit 1980 door Stevie Wonder.

0: van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Green Day met Holiday. Eén Vallei Radio. De mooiste radio voor de mooiste vallei.
1: Ja. En nou, Bas, stelling van uur 2. En we hebben allerlei verschillende dingen al ingeleverd en gedraaid. Het gaat alle kanten op. Classics of muziek van nu?
0: Oeh, goede vraag. Goeie vraag, Peter.
1: Ja, je hebt ook keuzes gemaakt. Je
0: ik
1: hebt
0: heb
1: wel
0: keuzes
1: Bishanga.
0: Gemaakt. Mm-hmm. Ik ben van mening, alles heeft zijn plek en zijn tijd. Maar stiekem beslaan classics wel meer tijd. Dus,
1: al is het maar een guilty pleasure of wat.
0: Oh. Nee? Ja. Ja, ja, ja.
1: En waarom deze opener, Holiday van Green Day, 2004?
0: Nou, kom ik weer op drummen. Maar dit is zo'n fantastisch nummer om te drummen. Zeker als een beginnend drummer. Die mooie beat op de toms. Een roffeltje erbij. En je voelt je meteen een rockster. Ook al zit je op je kamertje bij ouders thuis. Deze knaller.
1: Eigenlijk gewoon in basis oude punk uit 82, zeg maar. Hè?
0: Die idee zit erachter, ja. Het is wel veel later. Ja.
1: Ja. Ja. En ook even een classic. Brian May wilde in 1977 een song maken. Waar het publiek mee met in de live shows mee kon doen. En dat is gelukt. Queen met We Will Rock You.

0: was 9 en dit was mijn eerste single, Running With The Devil van Van Halen, uit 1978, van hun debuutalbum. En een hele veel te lange jingle ertussen, maar dat moest even opbouwen. Ja. Bas, wat was jouw eerste plaat of cd die je kocht?
1: Oef, dat durf ik bijna niet te vertellen, Peter. Maar dat zijn de Backstreet Boys geweest met Millennium.
0: Really?
1: Ja, echt de foutste plaat die je ooit kon kopen.
0: Ah ja.
1: En ik moet bekennen dat ik eigenlijk heel weinig cd's gekocht heb. Want na die tijd toen kreeg ik zo'n mp3-speler sticky.
0: Ja.
1: En de enige manier hoe ik toen fatsoenlijk nummertjes op kon zetten was door een piratenhoed op te zetten en het internet af te struinen.
0: Ja, Pirate Bay had je toen. En wat had je nog meer?
1: LimeWire.
0: Oh ja.
1: Goedkope hobby.
0: Ja.
1: En toen kwamen de streamingdiensten alweer. Ja.
0: Ja.
1: Nog een plaat die ik niet op cd heb is Everybody Loves the Sunshine van Natsky.
0: Hey, kijk. Dat is deze.

0: Niet geheel onverwacht. Kleine shout-out naar het Westen, Flora, goedenavond. Groetjes aan papa, mama Marije. En natuurlijk mijn lieve Sabine met haar dikke buik. Dit was Blow van Ed Sheeran, Chris Stapleton en Bruno Mars.
1: Ja, er komt Bruno Mars weer terug. Geweldig. Dankjewel daarvoor. Ik wist niet dat het van Ed Sheeran was. Goed, zo'n goede plaat.
0: Die kan ook rocken.
1: Die kan ook zeker rocken. En ik heb een song uitgekozen. Daar hebben we een jingle bij. En ik kon de nieuwe niet vinden, maar ik heb de oude nog. Komt die?
2: En nu is het tijd voor de gastentrek.
3: Ja, precies. Ik trek het niet meer. Gooi hem eruit, die gast.
2: Nee, we draaien nu een nummer voor onze gast.
3: Oh.

0: Dat was Seven Days van het album Ten Summoner's Tales. Er staan 12 nummers op. Een proloog en een epiloog. Eén van de beste albums ooit, in mijn opinie. Maar, en er is geen eenvoudig stukje drum in te vinden. Jij bent drummer. Daarom voor jou uitgezocht. Wat vond je deze keuze?
1: Ik val bijna van mijn stoel, Peter. Ik snap er niks meer van. Wat voor maatsoort is dit? Het is fantastisch.
0: Ja, 5/4, 6/8, alles staat door elkaar.
1: Ik kan niet eens zo ver tellen, Peter.
0: Yes. Ik heb nog een klein stukje wat aankomt. Extra koppel voor de zekerheid, want ik wist niet hoe we precies uitkomen. Maar een persoonlijk favoriet van mij, Peter Gabriel, van het album So uit 84. Sledgehammer.

0: Van album Niemand in de Stad uit 88. Ik kan het niet alleen. Van de mooie Nederlandse band De Dijk. Helaas zijn ze eind 2022 gestopt. Met hun laatste optreden in december. We hebben een koppeltje van ons beiden. Bas, eerste nummer is van jou.
1: Ja, ja. Het mooie van de muziek van deze dagen is soms zet je gewoon iets aan. En dan ga ik ermee meedrummen. En dan heb ik soms zin in disco. En dan zet ik disco aan. En dan komt er opeens een heel scala aan nummers waar je eigenlijk nog nooit van gehoord hebt. Ver voor mijn tijd.
0: Ah, ja.
1: En opeens kom je dan tegen Got to Be Real van Cheryl Lynn.

Metallica maakte in 1991 een vijfde album, gemakshalve Metallica genoemd. En daar stond deze Nothing Else Matters op. Ik heb ze een paar jaar later nog live mogen zien in, volgens mij,

0: Vredenburg, Utrecht.
1: Tivoli.
0: En dan nu een blokje live. Die hoor je al. Live. Dat smokkel ik een beetje, want Bruce Springsteen is inderdaad live on stage met I'm on Fire. En daarna de band live met I Alone.

0: Dit is wel het nummer van mijn vrouw en ik. En daar scoor ik misschien wel punten mee, denk ik. Nah, denk het niet. Hey, Bas. Bedankt voor deze uitzending.
1: Jij bedankt, Peter.
0: En wat hebben we hiervan geleerd? Dat er, als je, er is er geen pijl op te trekken op stijl, een muziekkeuze. Het is, en soms, als je dus nu een lijst zou maken, zou die weer heel anders zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Dus bedankt voor jouw keuzes. En we gaan eruit met Going Home van de Local Hero soundtrack door Mark Knopfler in 83. Bijzonder film, ook door Burt Lancaster en Jenny Seagrove. In 83 vond ik dat echt heel geweldig. Luister volgende week weer op, ik noem Xon FM, of Een Vallei. En volgende week is Appassionata, het staat in het thema van Muse en Imagine Dragons.
1: Wow.
0: Door Marcel Moerman. Want Harry is dan nog steeds op vakantie. Je week daarop kom ik weer terug en neem ik mijn pa weer mee. Wat er allemaal voorbij komt, zullen we wel zien. Tot die tijd, pas op jezelf, pas op elkaar. Dankjewel, Bas. Tot morgen.
1: Dankjewel, Peter. Tot
0: morgen. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Ik vind het... mijn vader zal me nu boos aan gaan kijken. Ik draai deze even weg. Waarom? Ik wil toch even een andere erin doen. En dat is deze. Morgen hebben wij een teamuitje.
1: Ja.
0: Flora. En daar zit een karaoke aan. Ik dacht, dit is de meest ideale karaokeplaat.
1: Ik denk dat wij 24 uur vanaf nu... we dit liedje weer aan hebben staan.
0: Ik denk het ook. Ik kies voor deze. Hebben we nog verder nog iets te vertellen? Want we praten nu niet door een lyrics heen of
1: nee,
0: wat dan ook.
1: Nee, het nummer is van ons.
0: Juist.
1: Het is het perfecte karaoke nummer voor mensen die niet van karaoke houden.
0: Ja, ik denk dat ik me daaronder kan scharen.
1: Je hebt wel een mooie stem, Peter. Je moet er meer gebruiken. Meer dan alleen radio.
0: Nou, dan doen we het. Dan vullen we nou ook in. Tequila. Nou houden we ermee op, hoor. Ik laat hem even netjes uitdraaien. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Ja, van harte welkom bij deze eerste thema-aflevering van het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Deze week geheel gewijd aan Earth and Fire. En dat mede naar aanleiding van het overlijden van frontvrouw Journey Kaagman op 31 juli jongstleden. Het komende uur kunt u natuurlijk alle hits van Earth and Fire verwachten. Een aantal albumnummers en een aantal hele mooie B-kantjes. Maar laten we beginnen bij het begin. Meteen de eerste single van Earth and Fire werd een grote hit. Een nummer geschreven door George Kooijmans en het heette Seasons.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

Een van de vele top 40 hits van Earth and Fire uit 1974. Toen kwam deze plaat tot de tweede plaats in de Veronica top 40. Zoals gezegd dus een hele uitzending vol met Earth and Fire. We gaan naar allerlei dingen van ze luisteren. Een band die ooit begon als Opus Gainful en in 1968 nog met een andere zangeres bezig was. Namelijk Manuela Berlot. Zij ging weg naar Amerika, trouwde met een Amerikaanse soldaat. En toen gingen de goede dus koers, degene die de band hebben opgericht in Voorburg, op zoek naar een nieuwe zangeres. Ze sprongen op de brommer, en dat is het ware verhaal, en gingen onaangekondigd langs bij dames waarvan ze dachten van, die zouden misschien wel eens wat kunnen betekenen. Nummer 8 waar ze bij langs gingen was Journey Kaagman. En dat was een schot in de roos. Een nummer nu van Earth and Fire, een B-kantje. En ik zal er meer draaien, want Earth and Fire heeft werkelijk schitterende B-kantjes gemaakt. De eerste single die u net hoorde als eerste, dat was Seasons. De A-kant was inderdaad nog geschreven door George Kooijmans. Maar daarna waren de heren Koerts aan de beurt. Op de B-kant Hazy Paradise.

Weer zo'n geweldige top 40 notering van Earth and Fire uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight kwam uiteindelijk tot de derde plaats in de top 40. Ja, degene die in dit programma over Earth and Fire zitten te wachten op nummers als Weekend. Ja, die moet ik helaas teleurstellen. We houden ons echt aan het format van het programma. Ook binnen deze speciale uitzending van 1960 tot 1975. Een plaat die daar zeker in thuis hoort is het nummer Wild and Exciting. En daar is een mooi verhaal over een automerk. Begon met de uitvoering Manta. En er werd door de reclameafdeling aan diverse bands het bericht geschreven van: als je nou het woord Manta in een plaat kan verwerken, dan gaan we daar een leuke beloning op zetten van een paar duizend gulden. Nou, dat was bij Earth and Fire niet aan dovemans oren. En zo kwam Wild and Exciting uit, want te zingen Manta, She's Wild and Exciting. Een nummer 5 notering ook nog voor deze band in 1970.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

Twilight Dreamer, een track van hun eerste album, het naamloze album dat in 1970 verschijnt. Het werd niet een roemloos album, maar meer iets voor degene die Earth and Fire fans waren, want het kwam niet in de albumlijst terecht. Dat kwam pas in 1971 bij het uitkomen van het album Song of the Marching Children. En daar zit je ook meteen bij een heel ander deel van Earth and Fire, namelijk de LP-groep met allerlei conceptalbums. Dat doen we nog even niet. We gaan weer even een nummer draaien wat de top 40 bestormde. De vierde hitsingle om precies te zijn uit 1971. Een nummer wat ook weer een mooie notering haalde. De vijfde plaats, Invitation.

Speciaal voor de hitsingle Love of Life uit 1974 gecomponeerde B-kant Taffy the Cat. En natuurlijk ook weer een werkje van de gebroeders Koorts. Het is u misschien al opgevallen dat ik niet uitgebreid de geschiedenis van Earth and Fire ga beschrijven. Simpelweg vanwege het feit dat het op internet tegenwoordig veel rustiger te lezen is en na te zien. Maar toch wel even een aantal feiten. De Earth and Fire had in de periode waar dit programma over gaat, de periode 1960 tot 1975, 8 top 40 noteringen. En die zaten allemaal in de top 10. Geen eentje kwam er beneden de 10 uit. En dus ook een nummer 1 hit al in 1972 met de prachtige Memories.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

De opvolger van Seasons in de top 40. De tweede hitsingle dus van Earth and Fire. En opnieuw een hoge notering tot de vierde plaats in de Veronica top 40. Het album Song of the Marching Children kwam uit in 1971. De titelsong duurt maar liefst 18 minuten en 32 seconden. Maar is ook te vinden als een ingekorte versie als B-kant van het nummer Invitation. Een hitsingle uit 1971. Een hele hoop Earth and Fire fans vinden dat verschrikkelijk sowieso een ingekorte versie. Maar die versie was ook nog vrij liefdeloos in elkaar gezet. Daarvan heb Ad Bouwman, technicus bij Radio Veronica, nog een mooiere versie gemaakt. Duurt een minuut langer en volgens de liefhebbers een betere. Song of the Marching Children, Ad Bouwman versie.

Van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

21st Century Show. Een albumtrack van hun eerste album, maar ook door Earth and Fire uitgebracht als single in Japan. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Helaas, want ik geniet echt van de muziek van Earth and Fire. Als u dit hele uur al bent blijven luisteren, dan hoort u waarschijnlijk ook tot die categorie. Nog eventjes iets over volgende week, want deze uitzending geheel over Earth and Fire is in de eerste thema-uitzending. Volgende week is er een thema-uitzending over 1965. Een bijzondere tijd waarin de muziek van de jaren 50 nog net een beetje doorklonk in de hitlijsten. Maar ook het opkomst van allerlei nieuwe bands een grote opgang maakte. Verder wil ik u bedanken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. wijdraaien@gmail.com. De liefhebbers van Earth and Fire die hebben natuurlijk nog één nummer gemist. Want er was nog zo'n prachtige hitnotering van deze band. En daar gaan we mee afsluiten. Storm and Thunder. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Goedenavond. Na een lange vakantie zijn we weer terug. Ik mag de spits afbijten en we beginnen dat met een heerlijk muziekje. We beginnen met Dark Horse van Suzanne Alt. Deze dame stond met een paar van haar vrienden in de studio in New York om een eerbetoon aan Roy Hargrove op te nemen. Ze begonnen te jammen en daar kwam zoveel bruikbaar materiaal uit dat een tweede album gemaakt kon worden. En daar hoor je Dark Horse van.

Goeie muziek. We gaan verder met een nummer van Joe Dideren. Deze Limburgse bassist werd 60 jaar en wilde dat met een album vieren. Zelfs de naam van het muziekgezelschap doet mee, L'Équipe de Rêve. En de cd heet Happy Hour. Hier is Diner Dansant.

Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van Christine Korp. Ik weet er niet zo heel erg veel van, maar ze is een Deense. Ze speelt met heel veel mensen samen en haar cd heet Sweet Dreams. Here comes the sun, the rain again.

We gaan verder met het nummer Assimileren van Jamie Paint. Jamie Paint heeft dit album opgenomen in een bimhuis voor de serie Reflex, waarbij muzikanten worden uitgenodigd om te spelen op basis van compositie en performance. Dus die komen zomaar binnen en die doen mee. Hier is Assimileren van Jamie Paint.

We gaan nu verder met een project van Flatland Prayer. Het is een project van de Amerikaan River en de Meid, die cum laude afstuderen aan het Conservatorium van Amsterdam. Dus het is, die kan redelijk spelen. Zijn hoofdboodschap is aandacht te geven aan de onlangs spellende situatie in de VS. Dus die heeft het ook door. We gaan verder met een paar nummers van Flatland Prayer, Fanatic.

Ik neem aan dat je orgel je ook op de achtergrond mee heeft horen spelen. We gaan verder met Bulo Kat. Bulo Kat is een Groningse jongen die een aantal albums gemaakt heeft. En wat altijd een weerspiegeling van gebeurtenissen in zijn leven zijn. Hier is Tiptoe.

We gaan verder met een nummer van Ernesto Montenegro. Deze Spaanse van origine trompetist heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het Amsterdam jazzleven. Hij volgde trouwens ook nog een opleiding aan het conservatorium. Hier is Sprinter.

En langzaam ging die uit. We gaan verder met de nummer van Treintje Oosterhuis met het Metropoolorkest. Van het Burt Bacharach Songboek. Zij is een fervent bewonderaar van Stevie Wonder. Zij mocht hem 30 jaar geleden ontmoeten en mocht een aantal keren zelfs backstage spontaan met hem meezingen. En ik refereer ook aan het fantastische optreden tijdens de Heideweek. Ik neem aan dat u dat gezien heeft. Hier is Do You Know The Way To San Jose.

We zijn er weer aangekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Het gaat altijd zo snel. Ik wil Marcel heel erg bedanken voor de techniek. Het ging weer prima, Marcel. Je was er niet verleerd. En we sluiten af met... Ik denk niet dat we het hele nummer kunnen draaien. Maar Zoe de Priester met Joris Tepen, gitarist Enrico de Nocci, die samen met Blijden ging begeleidingsduo bij dit debuutalbum van de vocalisten vormen. Zij krijgt binnenkort haar masterdiploma aan de University of New Orleans na haar opleiding aan het Haagse Conservatorium. Ze werd geboren in Trinidad en verhuisde al op 4-jarige leeftijd naar ons land. Hier is That Old Devil Called Love.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: I haven't ever really found a place that I call

0: Peter R. filmden in een Range Rover. Dus voor Joram van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balkenende objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer...

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop.